0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij hardt op een aantal bij 2 uur. Hij hardt op de kwart en dan krijg je aansluitend. Je sluit hem hier.